Wat een lied van Fats Domino. Tony, dat wil ik net wat sluitzinkers aanbieden in muzikalische vorm, namelijk den Champs Dieren Tequila. En dan komen we zu den Hollies, namelijk Push Up, en dan zu Troy Chandler met This Time.